niet nap, het is mijn ei, kan zo oranje. Voor de hulde, jo en mier. Tra la la la la la. Voor de hulde, jo en mier. Tra la la la la la. Voor de hulde, jo en mier. Als sultan is hij gejaagd, wat waar nou op hij op maakt. Joy, wie dood en meld, als schok mag je joy, ook kan de hoog. De hoog. De Nas reddin, talpon vagyok már megint, és mennem érgetem, nem is valok meg sosem.